Ja, wat heb je dan gerezeld? Een hippie hippie shake. Als de shake, of de shake, of de shaker. Nou, ik weet het niet. Ik vond het richtig nog geluisterd, wat ik op mijn telefoon was. Maar het was ook een beetje ritmisch. Maar het was nog een beetje meer ritmisch als dat in de eerste jaren 2025, ne? Und wenn man nur läuft, ne? James Blue, der singt das halt, Mama lief zusammen. Aber wenn man nur hey, ne? Oder lauscht, ne? Ne? Kommt, es wird nicht tun, lauscht und heran an Rot, der Monankeer. Was für ein Lied das hier auf Radio Balvalet?